0: Für weitere Informationen sind wir für Sie da auf der Internetseite www.lutherischestunde.de. Unsere Adresse lautet Lutherische Stunde, Postfach 1162, 27363, Sottrum, Deutschland. Bleiben Sie dem Herrn Jesus Christus befohlen.
1: Es ist 20 Uhr.
2: Gehorchen nur das Programm Tüss im Heim. Die Gastredner ist Alfriesen, am Estot ne Fred und Smetterdeulen, wird heu am Leben gelehrt haft. Wenn der Rät heu davon, wann wir wollen in Frau het Leben führen, dann mott wir auch nur sein, dort wir jässlich wissen können.
3: Ich bin hier zum Betreten von, wo wir als Familien da lang kommen, wo wir unsere Kinder können abtragen, wat junge mensen en oude mensen manchmal aanhangen dat. Alles in de dingen staat wel ik hier durchen over heb. Ik hoop dat ik kan dat zeggen wat jullie wat motto spreken, wat jullie wat maken veel motje met jullie familie schaffen. En aan jaren dag dat die familie wat kan gelukkig in hemel zijn. Dat is wat ons gans het dalste im ziel is. Ik leef allemaal dit leven, dat is een beetje een puzzle. En dat puzzel heeft twee zeer wichtige bieten. Eén is de brein en ander is het hart. Want wie bloos in ons kop wat je leven doen, dat is krijg wat de fiend ook deed. Dat zegt in de schrift, de fiend die je leeft aan God en die trompelt. Want wie willen zes wat zijn is wat de fiend is, dan waar wie wat wie in kop je leven wat de woord is, waar wie uitleven en ons hart men doen. So, ik leef allemaal dat, wo dat allemaal aanvangen deed. Wie zijn vandaag in een ganz ander tijdperk als we manchmal zijn geweest. Dan is ik opwassen deed, 50 en 60 jaar terug. Dan moesten mijn ouderen met een andere opgave opnemen als ik moest, als ze onze kinderen optreden doen. En nu, wanneer ik onze vijf kinderen zijn erop, voor de eerste kinderen optreden doen, wordt er dat nog wel aan de einde is door. Over de hauptsache zijn kracht overeen. We hebben hetzelfde ziel. We willen eeuwiglich met onze kinderen en grootkinderen en uurgrootkinderen wel we in hemel zijn. We veld bij van dit research wat hij doen we. En dat is dat had je al eenmaal eier hier in Kansas nu vertaald laatste week. Over dat dat een ziemlich fijne platform stalen voor ons. Hier vandaag geopend. Er werden twee jonge teenagers wat in New York op was reden. Im zelfde Nobaschaf. De was er daar op. De jenken naar de zelfde show. De bevrieden zich bij daar. Moek je de familie groot. Krijg daar in zelfde Nobaschaf. Max Jukes, wie een van die. Hij is niet een christ. Hij wil ook niet meer zijn.

0: Hij leidt zijn familie niet naar de kerk, want ze keren willen. Hij wil niets met christentum te doen hebben. En zijn vier generations no arm. Weer 1026 mensen. Met die wat een nanje vriend weer ook. Met aangenomen. En die wat dus met no studeren deden. Deden ieder mens. Uit hem grond no studeren. Dan zijn wat deed een mens. Met zijn leven. Wat hebben je gedaan? En dan vonken ze uit. Dat van die 1026 mensen. En deze familiekreis. Door weer 300. Wat durchschnittlich 13 jaar in gevangenis te brachten. Da werden 190 Frühlied, was ihre Körperstede verkeipen und Mana. Da werden 680, was sehen, was Tauschstunde, dass sie mit Schnaps so viel zu tun haben, dass sie Alkoholiker werden. So viel sie können ausfinden, hat diese Familie noch niemals viel Wert nur der Städte gebracht. Nur ihre Nachbarschaft gebracht. Nur sie in andere gebracht. Aber die Horde steht, im Meier ist 420.000 gekast, dort in von Dorset Geld würden Millionen sein. Jonathan Edwards, wie die andere Jung, die mögen eine Familie groß, und in dem Sinne Fire Generations wären 929 Menschen. Von der wären 430 Prediger. Dat ziemlich krank jeder Mann wie ein Prediger. Saßen Tagen nicht wie der Präsident von Universities. 75 schreibe Bücher, was der andere was wird in Wirt in Bellefunke. Ein von denen weiß Präsident von den States. Und 5 andere werden mit dem Parlament nach Tau. Diese Familie, so viel als sie können noch groben, hat er den States nach niemals in Cent gekast. Aber die hadden Millionen en Billionen te armen gegeven, te taak getold. Bloos wein dat twee jonge jongens en scheren deden waar zij willen leven. In 4 Mose, dat 5 vers, dat zegt er in vers 9, dat de zende van Fodash worden bij hem 3 en 4 geliet aan de generation no komen. Dan zegt er in vers 10, dat wanneer we aanzien, dat wanneer we worden goud stonen, wanneer we Jezus of God goud zijn, dat wordt wat een duizendste geliet, wat het gezien wordt. Wel, van ons bij Adam, of van Adam bij ons, is nog maar groot, met wanneer is 300 geliet. Zo zei hij wel God zijn, zoveel dollar wil hij zijn als het jeen deel. We hebben veel oorzaak te vergeten je doen. Veel. Zo, wat voor bijspel zijn we? Op ik wil hier een beetje een beeldje opbrengen. Wel, we moeten zeggen dat we hebben al een beetje zwart en witte zaken. We weten wat er reicht en wat er arig is. Op een mensen wat er bloos reicht en arig is, die hebben een toffe tijd er de ene kinder en andere naar Jezus te leiden. We willen niet vergeten van de zwarte wetten, van het recht en arrecht. Dat willen we niet. Maar wat zei je met deze mensen hier? Waarom zei je dat ze niet christen, dat ze naar wat een straat rijden, dat ze naar wat een wonder dat ze ook zo'n christ worden enzovoort? Wat zei je en wat volken met we deen slonen, dat die worden mal erwaag geen hecht vinden? Dat is dezelfde vraag als wat ik vroeg had, wat een almanetje kind wil leren gonen. Welke mol laat ik dat kind doodvallen in één dag, wat ik uit rein aardig dat kind de lengte trapper afkiel? Ik dat het kind niemals de lengte trapper afslaan. Niemals. Alles wat ik zei en dood to dat kind, toen hem helpen gaan, is dat dat kind wat rein gans kende van zijn ene feit en been vergeten. En bloos kende met leven aangang ha. Ik heb mijn mensen leert kwaad voor. Ik ben me niet zeer zeker, want de leerling naar onjem stier aankijkt en zijn woonpaddelen, maar ik nu draag je, wil zien de koren waar er een post en een boom dan voor. Ik wil haar dat de leerling zal rein gans kennen van de koffieten en kan me aan een weg denken. Dat is wat ik wil haar. Krijg de staatschaft in hem leven. Zo wat wil je doen?
1: En hij maakt daar zo'n ramspullen. Denk je wat de mens kan schroot snap konen. En ik maak deze mensen eens al kanen leren. Zodat ik weet krijg, kan hij op me stellen. Even op, of moet hij met een flakere haar. En wanneer ik een snoeg aangang heb, dan weet ik gans krijg waarom ik zie. En zo wat ik wil doen is, die mensen op. En dit naam ik grijf, dat is niet veel zwart en wit. Dat krijg is grijf, dat is grace, eens over de start. En dan wil ik die mensen de hand zien. Ik weet mijn biesbal geven. In Johannes, dat 8e kapitel, vers 3, but all, hebben ze een nieuwe schicht. Hier is Jezus in de church, in een tempel. En hij heeft in Pharisees, de churchleiders, die brengen aan de vrouw wat er is in hurerie was. Ik weet nog niet hoe ze de man hebben geloten. Want als ik er weer was, dan word ik haar de man ook gegrepen. Want dan hadden ze best de vrouw gegrepen. Brachten ze de vrouw naar Jezus en wie er je zat nou. Ze zeiden, Mozes zei dat die vrouw die moest gesteinigd worden. En ik wil begrijpen zijn en zeer wonderen. Want die mannen alle hadden er foppen voor steinen gehad. Vielleicht hebben ze ook nog een lust voor steinen van Jezus gehad. Zodat Jezus kon met één toop die vrouw hier schreeuwen van wij door wat er doet weer. Maar Jezus die hoogt zich door en vaak met een vinger door en hier dan zijn weer aan te kratzen. En de Pharisee zat niet zeer vroom aan. Maar eenmaal haast staat hij op en checkt hem al in de ogen aan. En zegt hij, die wat er volkomen is, laat hem de eerste steen smieten. En dan hoogt hij zich wat door en dat mij weer door hier dan kratzen. Ik geloof dat die weer worden vlecht zijn en die zenden met wem die Pharisee bij trouble had. En dan maar eenmaal, dan staat hij op en dan zijn alle die mannen weg. Vraagt hij de vrouw, wo zijn die beschuldigd? Oh, die zijn alle verloten. Ik word die ook niet beschuldigd. Wat door heeft Jezus bloos grijf gewezen op die tante? Zest, nust. Dat is alles. En dan maakt hij een schworten met dat punt. En dat zegt, go en hier op met zinje. En dan is de vrouw krijg door, waar Jezus die wil gaan en waar de vrouw wil gaan. Zo volken, dan wel wie voet haar, dat een nieuwe Christus zal volkomen zijn. En die kan maar gooi. Wie zijn al lang Christus geweest en zijn nog niet volkomen. Wie worden volken een beetje strachelen, wat wie eenmaal antwoorden, dat nu willen ze aan ze zenden. De dingen wat de ganz zwakste dingen, wat die nu willen haaien donen, die worden evangeel gebracht worden. Daar wordt aan zich zeer gevallen. Sure, ik probeer Jezus te leven. Dat goed als ik kan. En wanneer ik veel maak, wil ik dat goed maken. Gee dat small. Maar wie worden bij veel maken blijven. Dit polied via 30 jaar bevriet. Die komen naar mij voor counseling. Zegt de man, ik zie bloos hier te mijn vrouw herbrengen. Door is nust aardig met mij. Oh, zei ik. Zijn je Christen? Nou ja. Maar dan wordt hier een kwestie boder, want we worden in het boek lezen in het Nieuwe Testament, wat er bloos krijgt de Christen geschreven is. Nou, dat wordt hem gevallen. Wel, zeg ik, dan zullen we bloos maar naar 1 Johannes draaien, dat eerste kapitel, vers 8. Daar zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, zie ik een leegna. En de woord is niet in mij binnen. Is dat te mij los, dan snukt hem voor mij. Dat had hij niet gelezen. Ik zie dan nog vers 10. Daar zegt het, wat ik zei dat ik niet zin heb, maak ik God een leegna. En zijn woord heeft geen ruim in mijn hart. Dat is, grootes van de mens niet bekeerd is. Bloos wenn dat ik zei, dat ik volkomen zie, zei ik God, du bist krachtig die aanbekeerde. Du magst mij een leider en mijn woord is niet meer die benen. Dreden, zei ik te arm, wenn du is volkomen bist, dan moet je voeten bij je afnisplonen, because dan bist es die in Kerper, du im Himmel, en die in Kerper moet je nog besorgen. De einzige steed, wo wir volkomen zijn, is im Himmel. Dat is alles. En wat eenmaal neemt de man zijn vrouw er hand. En met tronen hem zijn gezegd, zegt hij, kost me bitte, vergeven voor de laatste 30 jaar. En dan werd ongeveer 3 minuten stil. En broek zei toop en zegt, jo, dat kan ik. Dat brokt een schoof genoot om jo zei te dat. En dan eenmaal weer zijn bij door te wat leren. Wel, met die kleine aanloding, wil ik nu gelijk je anzubetterwiese in Wort für Hinsicht, wie matte Wasser und Verhältnisse bühe und Dollars of Waters Jesus. Was in fief Areas und das Leben essen wird es ein Puzzle. Und die ganz wichtigste Dinge im Puzzle, das sind einmal der Brain Puzzle und das Hort. Wenn ich bloß in meinen Kopf habe, und das Leben da, dann sehe ich Charakter zu finden. Das sagt, hey, reicht das doch? Und flottert. Aber wenn ich schwerlich sehe, was ich weiter erreicht ist, im Hort ausleben, dann sehe ich ganz anders zu finden. Dann sehe ich das Gott sein Kind. Das sind fünf Dinge, in was ich weiß will. Und hier sind sie. Das erste ist, was ich glaube, da, mein Glaube sage. Zweite ist, mein Körper besorge. Das sagt in 1. Korinther 6, 19, da wenn ich nicht bekehre, da, dann wird mein Körper, mein Kopf und alles, und Hort, das wird alle Gott in die Kirche. Und da wollen wir heute mit von reden. Und drittens, was ich in mein Kopf nenne, da, ich kann bloß dort sein und tun, was der erste hierbei ist. Das nicht. Viertens, einem seine Emotions, das wird sein, einem seine Natur, einem seine Heile, einem seine Lache, alle dort, top die Bunge. Wo warst du denn da? Und dann ist nach, wo jemand unter der Lehne kommt. Die fünf Hinsichten. Das schafft mit uns mit dieser Kette. Weil wir jeder Gelenk ein von den fünf Dingen abgeben. Die Kette ist bloß so stark als das schwachste Gelenk. Nur stark. So wer will sagen, dass ich kann meine Natur nicht sehr gut kontrollen. Und das mein schwachste Gelenk kann 50 Punkte holen. Zweite schwachste ist mein Gäste, das kann 70. Nur diese Kette noch. Und so wieder. So, wenn ich nun will stärker werden, der ganz leichte Weg zum stärker werden für Gott und für andere, ist, wenn ich mein ganz schwachstes Gelenk, wo man je schädt, besorge. Und wenn ich dort kann 20 Punkte mehr ja anhole, dann wird die ganze Zeit 20 Punkte stärker. Wollen wir noch beten. Himmlische Vater, du weißt krank, was in uns Kopf und in Hort bein ist. Und even wenn du dort alle seine kost, du bist uns vom Horte Gott. Ich bete, du musst in jeder ein von uns Nora und Nora nach dir tragen. Und uns wirklich machen, dort zu gehen. Help uns, zu fahren zu Kinder spielen, was es meint. Mit dir am Gang haben, zu dir reden, zu man also eigenen Partner am Gang haben, den Leib bewiesen, den Respekt bewiesen, so dass an sich keine Weite, was es meint, in christliches Leben rein ganz im Schwung kriegen. Ich bitte, dass du uns das mit dem Haupt in Jesu Namen. Amen.